0: Het was weekend en ik keek eens in een ochtendblad.
1: Oelalala.
0: Ik ben niet moeders mooiste, maar je wilt toch wat?
1: Oelalala.
0: De contactadvertenties, dus maar doorgestoeid.

0: zal nooit met een foto in de Playboy staan.
1: Oelalala.
0: Of als Miss Holland door het leven gaat.
1: Oelalala.
0: Maar die glimlach om je mond heeft mij geraakt.
1: Oelalala.
0: En de volgende afspraak was al snel gemaakt.

0: wat ben je lelijk van dichtbij. Ben jij toch echt wel iets voor mij? Als er geen oogkleppen bestonden, had ik ze zelf uitgevonden. Wat ben je lelijk van dichtbij. Wat ben je lelijk
1: van dichtbij.
0: Nee, je hebt een lekker smoeltje.
1: Ben jij toch echt wel iets voor mij.
0: Je hebt al een zwijgende keus, is het wel?